0: Oekraïense nationalisten in de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt een herdenkingsmuur met de namen van alle geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. De Poolse regering maakte dit bekend op de dag dat de aanvallen van het Oekraïense opstandelingenleger precies 83 jaar geleden plaatsvonden. In Rusland neemt de repressie toe in aanloop naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van september. Volgens mensenrechtenorganisatie Memorial zitten nu 1711 politieke gevangenen vast. Veel meer dan eind jaren 80. De verkiezingscampagne speelt zich af tegen de achtergrond van Oekraïense aanvallen op de energiesector en grote brandstoftekorten in het hele land. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard na een artikel over de veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig. Een cadeau van Qatar. De president vertrok kort na aankomst op de NAVO-top in Ankara met een ouder toestel, op advies van de Secret Service vanwege veiligheidsoverwegingen. Het ministerie van Justitie zegt dat het onderzoek zich richt op het lekken van geheime informatie. De brandweer krijgt de hevige natuurbranden in de Spaanse provincie Almeria steeds beter onder controle. In het dorp Bedar vielen dodelijke slachtoffers en veel mensen moesten worden geëvacueerd naar onder meer sporthallen en hotels in de omgeving. De regio rond Los Gallardos, waar de brand begon, is grotendeels droog en delen van de elektriciteitsvoorziening zijn beschadigd. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan verdacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en droog. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Zondag volop zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Polen krijgt in de hoofdstad Warschau een monument voor de slachtoffers van bloedbaden door Oekraïense nationalisten in de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt een herdenkingsmuur met de namen van alle geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. De Poolse regering maakte dit bekend op de dag dat de aanvallen van het Oekraïense opstandelingenleger precies 83 jaar geleden plaatsvonden. In Rusland neemt de repressie toe in aanloop naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van september. Volgens mensenrechtenorganisatie Memorial zitten nu 1711 politieke gevangenen vast. Veel meer dan eind jaren 80. De verkiezingscampagne speelt zich af tegen de achtergrond van Oekraïense aanvallen op de energiesector en grote brandstoftekorten in het hele land. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard na een artikel over de veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig. Een cadeau van Qatar. De president vertrok kort na aankomst op de NAVO-top in Ankara met een ouder toestel, op advies van de Secret Service vanwege veiligheidsoverwegingen. Het ministerie van Justitie zegt dat het onderzoek zich richt op het lekken van geheime informatie. De brandweer krijgt de hevige natuurbranden in de Spaanse provincie Almeria steeds beter onder controle. In het dorp Bedar vielen dodelijke slachtoffers en veel mensen moesten worden geëvacueerd naar onder meer sporthallen en hotels in de omgeving. De regio rond Los Gallardos, waar de brand begon, is grotendeels droog en delen van de elektriciteitsvoorziening zijn beschadigd. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan verdacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en droog. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Zondag volop zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: Polen krijgt in de hoofdstad Warschau een monument voor de slachtoffers van bloedbaden door Oekraïense nationalisten in de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt een herdenkingsmuur met de namen van alle geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. De Poolse regering maakte dit bekend op de dag dat de aanvallen van het Oekraïense opstandelingenleger precies 83 jaar geleden plaatsvonden. In Rusland neemt de repressie toe in aanloop naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van september. Volgens mensenrechtenorganisatie Memorial zitten nu 1711 politieke gevangenen vast. Veel meer dan eind jaren 80. De verkiezingscampagne speelt zich af tegen de achtergrond van Oekraïense aanvallen op de energiesector en grote brandstoftekorten in het hele land. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard na een artikel over de veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig. Een cadeau van Qatar. De president vertrok kort na aankomst op de NAVO-top in Ankara met een ouder toestel, op advies van de Secret Service vanwege veiligheidsoverwegingen. Het ministerie van Justitie zegt dat het onderzoek zich richt op het lekken van geheime informatie. De brandweer krijgt de hevige natuurbranden in de Spaanse provincie Almeria steeds beter onder controle. In het dorp Bedar vielen dodelijke slachtoffers en veel mensen moesten worden geëvacueerd naar onder meer sporthallen en hotels in de omgeving. De regio rond Los Gallardos, waar de brand begon, is grotendeels droog en delen van de elektriciteitsvoorziening zijn beschadigd. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan verdacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en droog. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Zondag volop zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu. Samba.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Polen krijgt in de hoofdstad Warschau een monument voor de slachtoffers van bloedbaden door Oekraïense nationalisten in de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt een herdenkingsmuur met de namen van alle geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. De Poolse regering maakte dit bekend op de dag dat de aanvallen van het Oekraïense opstandelingenleger precies 83 jaar geleden plaatsvonden. In Rusland neemt de repressie toe in aanloop naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van september. Volgens mensenrechtenorganisatie Memorial zitten nu 1711 politieke gevangenen vast. Veel meer dan eind jaren 80. De verkiezingscampagne speelt zich af tegen de achtergrond van Oekraïense aanvallen op de energiesector en grote brandstoftekorten in het hele land. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard na een artikel over de veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig. Een cadeau van Qatar. De president vertrok kort na aankomst op de NAVO-top in Ankara met een ouder toestel, op advies van de Secret Service vanwege veiligheidsoverwegingen. Het ministerie van Justitie zegt dat het onderzoek zich richt op het lekken van geheime informatie. De brandweer krijgt de hevige natuurbranden in de Spaanse provincie Almeria steeds beter onder controle. In het dorp Bedar vielen dodelijke slachtoffers en veel mensen moesten worden geëvacueerd naar onder meer sporthallen en hotels in de omgeving. De regio rond Los Gallardos, waar de brand begon, is grotendeels droog en delen van de elektriciteitsvoorziening zijn beschadigd. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan verdacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en droog. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Zondag volop zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: clap. We make it clap. We make it clap.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Polen krijgt in de hoofdstad Warschau een monument voor de slachtoffers van bloedbaden door Oekraïense nationalisten in de Tweede Wereldoorlog. Het monument wordt een herdenkingsmuur met de namen van alle geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. De Poolse regering maakte dit bekend op de dag dat de aanvallen van het Oekraïense opstandelingenleger precies 83 jaar geleden plaatsvonden. In Rusland neemt de repressie toe in aanloop naar de parlementsverkiezingen in de tweede helft van september. Volgens mensenrechtenorganisatie Memorial zitten nu 1711 politieke gevangenen vast. Veel meer dan eind jaren 80. De verkiezingscampagne speelt zich af tegen de achtergrond van Oekraïense aanvallen op de energiesector en grote brandstoftekorten in het hele land. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard na een artikel over de veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig. Een cadeau van Qatar. De president vertrok kort na aankomst op de NAVO-top in Ankara met een ouder toestel, op advies van de Secret Service vanwege veiligheidsoverwegingen. Het ministerie van Justitie zegt dat het onderzoek zich richt op het lekken van geheime informatie. De brandweer krijgt de hevige natuurbranden in de Spaanse provincie Almeria steeds beter onder controle. In het dorp Bedar vielen dodelijke slachtoffers en veel mensen moesten worden geëvacueerd naar onder meer sporthallen en hotels in de omgeving. De regio rond Los Gallardos, waar de brand begon, is grotendeels droog en delen van de elektriciteitsvoorziening zijn beschadigd. Dan lokaal nieuws. Jongeren die tijdens de zomervakantie op zoek zijn naar een leuke en uitdagende activiteit, kunnen terecht bij Jongerencentrum Complex. Met Dijk en Waard organiseert daar ook dit jaar weer een gratis escape room voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Het thema van de escape room is dit jaar Take a Break, Out, en staat volledig in het teken van vakantie. De deelnemers stappen een speciaal ingericht reisbureau binnen, waar zij hun eigen droomreis kunnen uitzoeken en boeken. Het vliegtuig lijkt al klaar te staan voor vertrek, maar al snel blijkt dat de reis minder eenvoudig is dan verdacht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Helder en droog. In de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht kan in het noorden opnieuw lage bewolking en mist vanaf zee binnentrekken. Zondag volop zon. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Argentinië heeft na verlenging met 3-1 gewonnen van Zwitserland en blijft in de race voor de wereldtitel. Zwitserland speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man, na een rode kaart voor Bril en Bolo. Argentinië speelt de halve finale tegen Engeland, terwijl Spanje en Frankrijk in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar staan. De straat van Hormuz is voorlopig volledig gesloten voor alle scheepvaart, meldt de Iraanse revolutionaire garde na nieuwe aanvallen op een containerschip. De Verenigde Staten hebben hierop bombardementen uitgevoerd op ruim 140 doelwitten in Iran. Luchtalarmen gingen af in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, waar raketten zijn onderschept en explosies zijn waargenomen. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij het aanmeldcentrum Ter Apel is onrustig verlopen, met meerdere opstootjes en vechtpartijen. Beveiligers en agenten hebben ingegrepen, maar het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. In Nieuwe Pekela is tijdelijk een nachtopvang geregeld, waar in de nacht ruim 50 mensen hebben geslapen. De zoektocht naar een 85-jarige man in het Noorse skiën is uren vertraagd door een vergissing van de hulpdiensten. De politie dacht rond 4 uur in de ochtend dat de man in het zorgcentrum was gevonden. Maar het bleek om een ander persoon te gaan. Iets na 8 uur werd de vermiste man alsnog in goede gezondheid aangetroffen bij een renbaan. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De straat van Hormuz is voorlopig volledig gesloten voor alle scheepvaart, meldt de Iraanse revolutionaire garde na nieuwe aanvallen op een containerschip. De Verenigde Staten hebben hierop bombardementen uitgevoerd op ruim 140 doelwitten in Iran. Luchtalarmen gingen af in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, waar raketten zijn onderschept en explosies zijn waargenomen. Argentinië heeft na verlenging met 3-1 gewonnen van Zwitserland en blijft in de race voor de wereldtitel. Zwitserland speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man, na een rode kaart voor Bril en Bolo. Argentinië speelt de halve finale tegen Engeland, terwijl Spanje en Frankrijk in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar staan. De zoektocht naar een 85-jarige man in het Noorse skiën is uren vertraagd door een vergissing van de hulpdiensten. De politie dacht rond 4 uur in de ochtend dat de man in het zorgcentrum was gevonden, maar het bleek om een ander persoon te gaan. Iets na 8 uur werd de vermiste man alsnog in goede gezondheid aangetroffen bij een renbaan. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij het aanmeldcentrum Ter Apel is onrustig verlopen, met meerdere opstootjes en vechtpartijen. Beveiligers en agenten hebben ingegrepen, maar het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. In Nieuwe Pekela is tijdelijke nachtopvang geregeld, waar in de nacht ruim 50 mensen hebben geslapen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: De zoektocht naar een 85-jarige man in het Noorse skiën is uren vertraagd door een vergissing van de hulpdiensten. De politie dacht rond 4 uur in de ochtend dat de man in het zorgcentrum was gevonden. Maar het bleek om een ander persoon te gaan. Iets na 8 uur werd de vermiste man alsnog in goede gezondheid aangetroffen bij een renbaan. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij het aanmeldcentrum Ter Apel is onrustig verlopen, met meerdere opstootjes en vechtpartijen. Beveiligers en agenten hebben ingegrepen, maar het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. In Nieuwe Pekela is tijdelijk een nachtopvang geregeld, waar in de nacht ruim 50 mensen hebben geslapen. De straat van Hormuz is voorlopig volledig gesloten voor alle scheepvaart, meldt de Iraanse revolutionaire garde na nieuwe aanvallen op een containerschip. De Verenigde Staten hebben hierop bombardementen uitgevoerd op ruim 140 doelwitten in Iran. Luchtalarmen gingen af in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, waar raketten zijn onderschept en explosies zijn waargenomen. Argentinië heeft na verlenging met 3-1 gewonnen van Zwitserland en blijft in de race voor de wereldtitel. Zwitserland speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man, na een rode kaart voor Bril en Bolo. Argentinië speelt de halve finale tegen Engeland, terwijl Spanje en Frankrijk in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar staan.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Aboard!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlijkerwaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: De 90's, maar ook de hits van nu.
6: Het station met de

0: Dijk en Maart.
1: RTV Dijk en Maart.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Maart.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij het aanmeldcentrum Ter Apel is onrustig verlopen, met meerdere opstootjes en vechtpartijen. Beveiligers en agenten hebben ingegrepen, maar het is niet duidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. In Nieuwe Pekela is tijdelijk een nachtopvang geregeld, waar in de nacht ruim 50 mensen hebben geslapen. De zoektocht naar een 85-jarige man in het Noorse skiën is uren vertraagd door een vergissing van de hulpdiensten. De politie dacht rond 4 uur in de ochtend dat de man in het zorgcentrum was gevonden. Maar het bleek om een ander persoon te gaan. Iets na 8 uur werd de vermiste man alsnog in goede gezondheid aangetroffen bij een renbaan. Argentinië heeft na verlenging met 3-1 gewonnen van Zwitserland en blijft in de race voor de wereldtitel. Zwitserland speelde een groot deel van de wedstrijd met 10 man, na een rode kaart voor Bril en Bolo. Argentinië speelt de halve finale tegen Engeland, terwijl Spanje en Frankrijk in de andere halve eindstrijd tegenover elkaar staan. De straat van Hormuz is voorlopig volledig gesloten voor alle scheepvaart, meldt de Iraanse revolutionaire garde na nieuwe aanvallen op een containerschip. De Verenigde Staten hebben hierop bombardementen uitgevoerd op ruim 140 doelwitten in Iran. Luchtalarmen gingen af in Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Qatar, waar raketten zijn onderschept en explosies zijn waargenomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and
0: 90's, maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Argentinië heeft zich na verlenging geplaatst voor de halve finales door Zwitserland met 2-1 te verslaan. Een rode kaart voor de Zwitserse aanvaller Bril Embolo na ingrijpen van de videoscheidsrechter bleek het breekpunt bij een 1-1 stand. Argentinië bereikte voor het tweede wereldkampioenschap op rij de laatste vier. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt en zorgde in de provincie Zhejiang voor zware regen en harde wind, waardoor bijna 2 miljoen mensen werden geëvacueerd. In de omgeving van Wenzhou werden meer dan 1300 bomen geveld en meldde Yue Qing een aardverschuiving. In China en Taiwan zijn duizenden vluchten en treinritten geannuleerd en raakten in Taiwan 134 mensen gewond. De Britse politie heeft een man van 28 jaar aangehouden op verdenking van de moord op politica Anne Widdecombe. Hij werd gearresteerd in South Yorkshire, op ongeveer 430 kilometer van de woning van Widdecombe in Devon, waar zij rond het middaguur werd gevonden. De politie noemt geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is op 71-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Volgens NBC News is Graham overleden aan een hartaanval. Maar wat hij precies mankeerde is niet bekendgemaakt. Graham werd gezien als een invloedrijk republikeins politicus en was deze week nog in Kiev op bezoek bij president Zelensky. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle. 80's and 90's, maar ook.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
2: Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt en zorgde in de provincie Zhejiang voor zware regen en harde wind, waardoor bijna 2 miljoen mensen werden geëvacueerd. In de omgeving van Wenzhou werden meer dan 1300 bomen geveld en meldde Yue Qing een aardverschuiving. In China en Taiwan zijn duizenden vluchten en treinritten geannuleerd en raakten in Taiwan 134 mensen gewond. Argentinië heeft zich na verlenging geplaatst voor de halve finales door Zwitserland met 2-1 te verslaan. Een rode kaart voor de Zwitserse aanvaller Bril Embolo na ingrijpen van de videoscheidsrechter bleek het breekpunt bij een 1-1 stand. Argentinië bereikte voor het tweede wereldkampioenschap op rij de laatste vier. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is op 71-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Volgens NBC News is Graham overleden aan een hartaanval. Maar wat hij precies mankeerde is niet bekendgemaakt. Graham werd gezien als een invloedrijk republikeins politicus en was deze week nog in Kiev op bezoek bij president Zelensky. De Britse politie heeft een man van 28 jaar aangehouden op verdenking van de moord op politica Anne Widdecombe. Hij werd gearresteerd in South Yorkshire, op ongeveer 430 kilometer van de woning van Widdecombe in Devon, waar zij rond het middaguur werd gevonden. De politie noemt geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
5: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse.security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is op 71-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Volgens NBC News is Graham overleden aan een hartaanval. Maar wat hij precies mankeerde is niet bekendgemaakt. Graham werd gezien als een invloedrijk republikeins politicus en was deze week nog in Kiev op bezoek bij president Zelensky. De Britse politie heeft een man van 28 jaar aangehouden op verdenking van de moord op politica Anne Widdecombe. Hij werd gearresteerd in South Yorkshire, op ongeveer 430 kilometer van de woning van Widdecombe in Devon, waar zij rond het middaguur werd gevonden. De politie noemt geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt en zorgde in de provincie Zhejiang voor zware regen en harde wind, waardoor bijna 2 miljoen mensen werden geëvacueerd. In de omgeving van Wenzhou werden meer dan 1300 bomen geveld en meldde Yueqing een aardverschuiving. In China en Taiwan zijn duizenden vluchten en treinritten geannuleerd en raakten in Taiwan 134 mensen gewond. Argentinië heeft zich na verlenging geplaatst voor de halve finales door Zwitserland met 2-1 te verslaan. Een rode kaart voor de Zwitserse aanvaller Bril Embolo na ingrijpen van de videoscheidsrechter bleek het breekpunt bij een 1-1 stand. Argentinië bereikte voor het tweede wereldkampioenschap op rij de laatste 4. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velzentunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA. Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
3: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio op RTV Dijk en Waard. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. De Britse politie heeft een man van 28 jaar aangehouden op verdenking van de moord op politica Anne Widdecombe. Hij werd gearresteerd in South Yorkshire, op ongeveer 430 kilometer van de woning van Widdecombe in Devon, waar zij rond het middaguur werd gevonden. De politie noemt geen aanwijzingen voor een terroristisch motief. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is op 71-jarige leeftijd overleden na een kort ziekbed. Volgens NBC News is Graham overleden aan een hartaanval. Maar wat hij precies mankeerde is niet bekendgemaakt. Graham werd gezien als een invloedrijk republikeins politicus en was deze week nog in Kiev op bezoek bij president Zelensky. Argentinië heeft zich na verlenging geplaatst voor de halve finales door Zwitserland met 2-1 te verslaan. Een rode kaart voor de Zwitserse aanvaller Bril Embolo na ingrijpen van de videoscheidsrechter bleek het breekpunt bij een 1-1 stand. Argentinië bereikte voor het tweede wereldkampioenschap op rij de laatste vier. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt en zorgde in de provincie Zhejiang voor zware regen en harde wind, waardoor bijna 2 miljoen mensen werden geëvacueerd. In de omgeving van Wenzhou werden meer dan 1300 bomen geveld en meldde Yueqing een aardverschuiving. In China en Taiwan zijn duizenden vluchten en treinritten geannuleerd en raakten in Taiwan 134 mensen gewond. Dan lokaal nieuws. Rijkswaterstaat sluit de Wijkertunnel in de A9 van 12 juli tot en met 8 augustus af voor de vervanging van het ventilatiesysteem. De huidige ventilatoren zijn aan het einde van hun levensduur en worden volledig vervangen. Tijdens de werkzaamheden is de tunnel in beide richtingen gesloten. Verkeer wordt omgeleid via de Velzentunnel, A22, en voor langere afstanden via de Koentunnel, A10. Rijkswaterstaat verwacht extra reistijden van 30 tot 60 minuten. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon bij 24 tot 32 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Argentinië heeft zich geplaatst voor de halve finales na een overwinning op Zwitserland in de kwartfinale van het WK. Bij een stand van 1-1 kreeg de Zwitser Bril en Bolo, na ingrijpen van de VAR op basis van de mistaken identity-regel, zijn tweede gele kaart en moest hij het veld verlaten. Argentinië bereikte zo voor de tweede keer op rij de halve finale van het wereldkampioenschap. Voormalig staatshoofd Sheikh Hamad van Qatar is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was emir van 1995 tot 2013 en voerde in die periode economische, sociale en culturele hervormingen door. Onder zijn bewind verwierf Qatar een internationale status op het gebied van diplomatie, media en investeringen. In de Amerikaanse staat Maine is een belangrijke democratische senaatskandidaat weggevallen na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling. Hierdoor lijkt het voor de Democraten moeilijker om in die staat een senaatszetel van de Republikeinen te winnen. Binnen 2 weken moet een nieuwe kandidaat worden gekozen, wat de koers van de partij in aanloop naar de verkiezingen beïnvloedt. In het Yellowstone Park in de Amerikaanse staat Wyoming is een man ernstig gewond geraakt nadat hij door een bison ongeveer 2,5 meter de lucht in werd gegooid. De bison raakte de man met zijn horen bij zijn heup, waarna het slachtoffer op zijn zij terechtkwam en in kritieke toestand is opgenomen. Het is het tweede incident in enkele weken waarbij iemand gewond is geraakt door een bison in het park. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen.

0: halen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon en af en toe velden met hoge bewolking bij 24 tot 32 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijd. In het noorden raakt het bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Het station met de beste muziek.

0: De radiozender voor Dijk en Waard. Nieuws,
1: muziek
0: en entertainment. RTV Dijk en Waard.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Voormalig staatshoofd Sheikh Hamad van Qatar is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was emir van 1995 tot 2013 en voerde in die periode economische, sociale en culturele hervormingen door. Onder zijn bewind verwierf Qatar een internationale status op het gebied van diplomatie, media en investeringen. Argentinië heeft zich geplaatst voor de halve finales na een overwinning op Zwitserland in de kwartfinale van het WK. Bij een stand van 1-1 kreeg de Zwitser Bril en Bolo, na ingrijpen van de VAR op basis van de mistaken identity regel, zijn tweede gele kaart en moest hij het veld verlaten. Argentinië bereikte zo voor de tweede keer op rij de halve finale van het wereldkampioenschap. In het Yellowstone Park in de Amerikaanse staat Wyoming is een man ernstig gewond geraakt nadat hij door een bison ongeveer 2,5 meter de lucht in werd gegooid. De bison raakte de man met zijn horen bij zijn heup, waarna het slachtoffer op zijn zij terechtkwam en in kritieke toestand is opgenomen. Het is het tweede incident in enkele weken waarbij iemand gewond is geraakt door een bison in het park. In de Amerikaanse staat Maine is een belangrijke democratische senaatskandidaat weggevallen na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling. Hierdoor lijkt het voor de Democraten moeilijker om in die staat een senaatszetel van de Republikeinen te winnen. Binnen 2 weken moet een nieuwe kandidaat worden gekozen, wat de koers van de partij in aanloop naar de verkiezingen beïnvloedt. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon en af en toe velden met hoge bewolking.

0: bij 24 tot 32 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijd. In het noorden raakt het bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
2: maar ook de hits van nu.
3: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
1: In het Yellowstone Park in de Amerikaanse staat Wyoming is een man ernstig gewond geraakt nadat hij door een bison ongeveer 2,5 meter de lucht in werd gegooid. De bison raakte de man met zijn horen bij zijn heup, waarna het slachtoffer op zijn zij terechtkwam en in kritieke toestand is opgenomen. Het is het tweede incident in enkele weken waarbij iemand gewond is geraakt door een bison in het park. In de Amerikaanse staat Maine is een belangrijke democratische senaatskandidaat weggevallen na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling. Hierdoor lijkt het voor de Democraten moeilijker om in die staat een senaatszetel van de Republikeinen te winnen. Binnen 2 weken moet een nieuwe kandidaat worden gekozen, wat de koers van de partij in aanloop naar de verkiezingen beïnvloedt. Voormalig staatshoofd Sheikh Hamad van Qatar is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was emir van 1995 tot 2013 en voerde in die periode economische, sociale en culturele hervormingen door. Onder zijn bewind verwierf Qatar een internationale status op het gebied van diplomatie, media en investeringen. Argentinië heeft zich geplaatst voor de halve finales na een overwinning op Zwitserland in de kwartfinale van het WK. Bij een stand van 1-1 kreeg de Zwitser Bril en Bolo, na ingrijpen van de VAR op basis van de mistaken identity-regel, zijn tweede gele kaart en moest hij het veld verlaten. Argentinië bereikte zo voor de tweede keer op rij de halve finale van het wereldkampioenschap. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Volop zon en af en toe velden met hoge bewolking bij 24 tot 32 graden. Vanavond schijnt de zon nog een tijd. In het noorden raakt het bewolkt. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. In de Amerikaanse staat Maine is een belangrijke democratische senaatskandidaat weggevallen na beschuldigingen van verkrachting en mishandeling. Hierdoor lijkt het voor de Democraten moeilijker om in die staat een senaatszetel van de Republikeinen te winnen. Binnen 2 weken moet een nieuwe kandidaat worden gekozen, wat de koers van de partij in aanloop naar de verkiezingen beïnvloedt. In het Yellowstone Park in de Amerikaanse staat Wyoming is een man ernstig gewond geraakt nadat hij door een bison ongeveer 2,5 meter de lucht in werd gegooid. De bison raakte de man met zijn horen bij zijn heup, waarna het slachtoffer op zijn zij terechtkwam en in kritieke toestand is opgenomen. Het is het 2e incident in enkele weken waarbij iemand gewond is geraakt door een bison in het park. Argentinië heeft zich geplaatst voor de halve finales na een overwinning op Zwitserland in de kwartfinale van het WK. Bij een stand van 1-1 kreeg de Zwitser Bril en Bolo, na ingrijpen van de VAR op basis van de mistaken identity-regel, zijn 2e gele kaart en moest hij het veld verlaten. Argentinië bereikte zo voor de 2e keer op rij de halve finale van het wereldkampioenschap. Voormalig staatshoofd Sheikh Hamad van Qatar is op 74-jarige leeftijd overleden. Hij was emir van 1995 tot 2013 en voerde in die periode economische, sociale en culturele hervormingen door. Onder zijn bewind verwierf Qatar een internationale status op het gebied van diplomatie, media en investeringen. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Mathieu van der Poel heeft na een zware heuvelrit in de Tour de France de etappe in Ussel gewonnen. De Nederlander was samen met 3 andere vluchters nipt sneller dan het peloton en sprintte naar de overwinning. Voor Van der Poel is dit de 3e Tour-etappe die hij wint. Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag na zijn laatste show in de Koninklijke Schouwburg. Hij ontving de Gouden Erepenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad, uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Jekkers kondigde eerder aan te stoppen met grote theaterprogramma's. Frankrijk zet voor de nationale feestdag en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje een grote politiemacht in. Landelijk worden 70.000 agenten en gendarmes ingezet, waarvan 5.000 in Parijs. Op veel plaatsen worden temperaturen boven de 30 graden verwacht en meerdere gemeenten hebben vanwege droogte hun vuurwerkshows afgelast. Bezoekers van de Amsterdam Pride kunnen vanaf 25 juli terecht bij 35 veilige locaties in de stad als zij worden lastiggevallen. De organisatie Report It Always startte hiermee na tussen de 30 en 40 meldingen over incidenten bij Pride Amersfoort. Ook in andere steden worden maatregelen genomen om het melden van discriminatie en geweld voor LHBTI'ers te vergemakkelijken. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag na zijn laatste show in de Koninklijke Schouwburg. Hij ontving de Gouden Erepenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad, uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Jekkers kondigde eerder aan te stoppen met grote theaterprogramma's. Mathieu van der Poel heeft na een zware heuvelrit in de Tour de France de etappe in Ussel gewonnen. De Nederlander was samen met drie andere vluchters nipt sneller dan het peloton en sprintte naar de overwinning. Voor Van der Poel is dit de derde Tour-etappe die hij wint. Bezoekers van de Amsterdam Pride kunnen vanaf 25 juli terecht bij 35 veilige locaties in de stad als zij worden lastiggevallen. De organisatie Report It Always startte hiermee na tussen de 30 en 40 meldingen over incidenten bij Pride Amersfoort. Ook in andere steden worden maatregelen genomen om het melden van discriminatie en geweld voor LHBTI'ers te vergemakkelijken. Frankrijk zet voor de Nationale Feestdag en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje een grote politiemacht in. Landelijk worden 70.000 agenten en gendarmes ingezet, waarvan 5.000 in Parijs. Op veel plaatsen worden temperaturen boven de 30 graden verwacht en meerdere gemeenten hebben vanwege droogte hun vuurwerkshows afgelast. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerlugewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bezoekers van de Amsterdam Pride kunnen vanaf 25 juli terecht bij 35 veilige locaties in de stad als zij worden lastiggevallen. De organisatie Report It Always startte hiermee na tussen de 30 en 40 meldingen over incidenten bij Pride Amersfoort. Ook in andere steden worden maatregelen genomen om het melden van discriminatie en geweld voor LHBTI'ers te vergemakkelijken. Frankrijk zet voor de nationale feestdag en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje een grote politiemacht in. Landelijk worden 70.000 agenten en gendarmes ingezet, waarvan 5.000 in Parijs. Op veel plaatsen worden temperaturen boven de 30 graden verwacht en meerdere gemeenten hebben vanwege droogte hun vuurwerkshows afgelast. Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag na zijn laatste show in de Koninklijke Schouwburg. Hij ontving de Gouden Erepenning, de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad, uit handen van burgemeester Jan van Zanen. Jekkers kondigde eerder aan te stoppen met grote theaterprogramma's. Mathieu van der Poel heeft na een zware heuvelrit in de Tour de France de etappe in Ussel gewonnen. De Nederlander was samen met 3 andere vluchters nipt sneller dan het peloton en sprintte naar de overwinning. Voor Van der Poel is dit de 3e Tour-etappe die hij wint. Dan lokaal nieuws. De onvrede over de bereikbaarheid van de gemeente Dijk en Waard en de afhandeling van meldingen blijft aanhouden. Volgens een peiling zijn inwoners nog altijd kritisch over de snelheid van reageren en de terugkoppeling op meldingen. De resultaten worden meegenomen in maatregelen om de dienstverlening te verbeteren. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de beste muziek.

0: mixtape tot Spotify. Eén ding blijft. De beste hits hoor je op RTV Dijk en Waard.
1: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag.

0: keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam-titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheime agenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard maken meer inwoners gebruik van verslavingszorg dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. De toename sluit aan bij een landelijke trend van een groeiende zorgvraag. Vooral alcohol- en drugsverslaving blijven de belangrijkste redenen voor behandeling. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er een slordige 200 in Dijk en Waard wonen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam-titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheime agenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard maken meer inwoners gebruik van verslavingszorg dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. De toename sluit aan bij een landelijke trend van een groeiende zorgvraag. Vooral alcohol- en drugsverslavingszorg.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard.
2: Ik ben Arno Drost. Goedendag.
3: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken

0: Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard maken meer inwoners gebruik van verslavingszorg dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. De toename sluit aan bij een landelijke trend van een groeiende zorgvraag. Vooral alcohol- en drugsverslaving blijven de belangrijkste redenen voor behandeling. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er een slordige 200 in Dijk en Waard wonen.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
0: Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag. Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheime agenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard maken meer inwoners gebruik van verslavingszorg dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. De toename sluit aan bij een landelijke trend van een groeiende zorgvraag. Vooral alcohol- en drugsverslaving blijven de belangrijkste redenen voor behandeling. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er een slordige 200 in Dijk en Waard wonen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Arno Drost. Goedendag.
2: Bij een crash van een klein vliegtuig in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden om het leven gekomen. 2 anderen, onder wie een meisje van 15 jaar, raakten zwaar gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie vond plaats in moeilijk bereikbaar berggebied, met inzet van bijna 100 hulpverleners en 2 helikopters. De Nederlandse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft haar medewerking aan de terugkeer van oppositieleider Maria Corina Machado naar Venezuela ingetrokken. Machado mocht na de zware aardbevingen via Curaçao reizen, maar de toestemming werd een dag later ingetrokken, waardoor haar vliegtuig naar de Verenigde Staten moest terugkeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil geen commentaar geven over de kwestie. Jannik Sinner heeft op Wimbledon zijn titel met succes verdedigd door Alexander Zverev te verslaan. Het is de 5e keer dat de Italiaan een Grand Slam toernooi wint en hij heeft nu 30 ATP-titels. Rolstoeltennisser Niels Vink won voor de 4e keer op rij Wimbledon en pakte daarmee zijn 10e Grand Slam-titel. De Finse geheime dienst werft momenteel gewone Finnen, waaronder ook ouderen, als mogelijke geheime agenten. Bijna 3000 mensen hebben per post gesolliciteerd door een vragenlijst en een video over een sociale blunder in te leveren. De campagne maakt deel uit van een nieuwe, transparante wervingsstrategie na verruimde bevoegdheden vanwege de dreiging uit Rusland. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard maken meer inwoners gebruik van verslavingszorg dan 10 jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. De toename sluit aan bij een landelijke trend van een groeiende zorgvraag. Vooral alcohol- en drugsverslaving blijven de belangrijkste redenen voor behandeling. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar een kleine 68.000 mensen behandeld, van wie er een slordige 200 in Dijk en Waard wonen.
1: De actuele weersinformatie van Weerplaza.
2: Alleen in het noorden neemt de bewolking toe. Het blijft nog een tijd aangenaam buitenweer. In de nacht daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Maandagochtend is het in het noorden eerst een tijd bewolkt. Geleidelijk lossen de wolken op en wordt het zonnig. In de rest van het land start de dag al vrij zonnig.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard, het station met de beste muziek van toen en nu.